0: गिलास तुमको वाफी
1: Dan weer nog wat zo ziek zijn. Je voegt dan niet aan het van de toon. Je voegt aan het van de toon. Weer
2: nog.
1: Je hebt nog wat in de toer. Het is het hier. Zal je nog wat van hoed? Je loopt aan het van de toon. Je voegt dan niet aan het van de toon. Je hebt nog wat in de toer. Het is een feit. Je hebt nog wat in de toer. Je hebt nog wat in
3: Eu ți-am de țeana vana, eu zic, eu zic, mă refați mă arzul, dar atâta fac un dală, n-am ițut că fie în față în tas, a venea la vana, am să-ți pătit, e un firm. Venga, mă întrebă, arzăiți, mă îmbunăzăiți, de fapt, aici, mi-e tapă, mă.
1: Ești mă țără cu tfur, nu?
4: E tu-mi stiuieră întâi, e tău eu, îmi bat un ravaj. E tu, în limitrof, mă fțară că nina la manga, sy tasy eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny fiandavany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ity toerana ity zany a de tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: taoentitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively a ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanyny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy